0: met Jurk. Ik ben Elfie, ja. Vertel maar, zo.
1: Je gangster is. Anders kan er iets jij gaan doen, maar het zal voor jou de komende dagen zijn.
0: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza, hein. Vous pourrez peut-être descendre.
0: Hoor ik Erik hier, zeg, vraagje, want je bent binnenkort weg, geloof ik, hè. Heb je nog van die stickers van Fuck de NVA liggen? Kun je er maar zo allemaal een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat jammer moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao, ciao.
3: Oui, Zwanger, reviens chez moi. C'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait récupéré les rushs de la red. Récupéré les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo, Rick. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar ze zijn nu nog op aan om in stand te houden. Als maar duurt, je pakt. Je hebt maar eens een belletje. Dikke bij ze. Joe.